just for the next 55 minutes. Double Dutch means that I will start talking in Dutch soon and present Dutch artists and their skills. One of the subjects I will discuss is the current situation about the high oil prices and the impact it has on everybody. But I am a yin-yang person. Every dark cloud has a silver lining. In short, are we finally now getting serious about alternatives because a whole bunch is already available? Alternative energies, I mean. Again, a reference to the YouTube channel, Not Just Bike. That's from Jason Slaughter. I mentioned him quite a few times. So, yeah, that's that one, and he will explain a few things. All right, and now we're going over in Dutch. Waar gaan we het vandaag over hebben? Zoals ik al zei, iets over de hoge brandstofkosten en de opportunities dit geeft. Alternatieve energie heeft nu een kans om uiteindelijk serieus te worden genomen. Oké, dus houd de moed er maar in. Oké, waar gaan we naar luisteren? We gaan naar Bike & Hit van de Nits, de Bauhaus Chair van de Nits, Suzanne van Hemmer van Veen, de fiets, wederom een fiets, van Hemmer van Veen, Vriendschap met het Goede Doel, Liefde in de Nacht van Nico Landers, Meneer Alzheimer van Joep, het plattenfeestje van Joep, reclameleugens van Joep, en scherven van Joep, en als we nog tijd over hebben, Memories van het Rozenberg Trio. Oké, laten we maar beginnen met de eerste song, Bike & Hit. Ja, dat had ik in mijn hoofd toen ik dacht aan alternatieve means of transport. Alhoewel, ik zie nog steeds heel veel auto's in Hastings en Napier. Hier komt Bike & Hit van de Nits.

Ja, dat was Bike & Hit van de Nits. Ja, waarom zien we nog steeds zoveel auto's? Of zijn al die auto's elektrisch of hybrids? Ik dacht nu dat we elektrische fietsen hebben, we gemakkelijk daar gebruik van kunnen maken en heel veel geld kunnen besparen. Again, ga naar de website Not Just Bikes, of ik bedoel YouTube site Not Just Bikes, en dan je hij legt het wel heel goed uit. Oké, de volgende song, The Bauhaus Chair van The Nits.

Ja, dat was de Bauhaus chair van de Nits. Oké, ja, we gaan weer verder. Solar power. Hier in Hawke's Bay, waar er zoveel zonneschijn is, zie ik maar heel weinig zonnepanelen. Terwijl in Nederland ongeveer 40% van de huizen hebben zonnepanelen. En elke stad heeft zijn eigen windturbine. Energie wat niet door de straat van Hummus hoeft. Denk er even over na. Hier komt Suzanne van Herman van Veen.

Ja, dat was Susanne van Herman van Veen. Dat is natuurlijk een vertaling van de song van Leonard Cohen. Oké, weet u dat de treinen in Nederland op renewable elektriciteit rijden? Hoeveel diesel bespaart dit? Openbaar vervoer kan een gigantische hoeveelheid.

rij diesel besparen. Dit is allemaal oud nieuws, maar zeker relevant. Ook carpooling, daar hoorde ik nu ook wat over. Dat was in de 70 jaren ook al iets wat aan de orde het gesprek voerde over carpooling. En daar hebben ze heel veel aan gedaan. Oké, nu zijn we toch weer op de renewable energie zitten. We gaan op de fiets met Herman Verveen.

op je wangen. Rij je me zomaar voorbij, fiets. Hé, kleine meid, op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan en de weg.

0: wordt steeds kleiner. Plotseling ben je weer weg. Fiets.
1: Ja, we zijn weer terug op de fiets met Herman van Veen. Lekker gezond, actief. Gebruiken we spierenergie en heel veel fun. En natuurlijk, het bestaat ook heel veel kosten. Denk er even over na. Je kan heel veel geld besparen als je op de fiets gaat. Oké, volgende song is van het goede doel. En dat heet Vriendschap.

Dat was Vriendschap van het Goede Doel. Oké, ja. Openbaar vervoer kan heel veel diesel besparen. Zoals speciaal lastenbussen en treinen elektrisch of hydrogen rijden. Misschien moet de regering de tickets voor het openbaar vervoer halveren om meer mensen te motiveren om openbaar vervoer te gebruiken. Natuurlijk de fiets en als alternatief een goed draaiende openbaar vervoer zorgt ervoor dat we een heel stuk minder benzine en diesel gebruiken. Oké, het volgende song Liefde in de Nacht van Nico Landers.

0: Dat was Liefde in de Nacht van Nico Landers. Geen raar als je het goed raadt waar deze gast vandaan komt. Amsterdam natuurlijk. Zoals je ziet of hoort, er zijn zoveel dingen die je kunt doen om dit probleem te omzeilen. Hoop dat de regering, gemeentes, dit ook ziet en dit stimuleert. Niet wachten totdat je een probleem hebt, dan ben je in feite alweer te laat. Maar ja, dat is nou eenmaal een menselijk trekje. We wachten even totdat het zover is en dan gaan we erover praten. En dan gaat het probleem langzaam weg en dan vergeten we er weer van. Maar goed, hier komt meneer Alzheimer van Joep van het Hek van zijn album Ergens in de Verte.
1: Meneer Alzheimer, ik wil even met u praten. Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud. In mijn gelei hierboven zitten nog geen gaten. Maar op een dag, en dat laat mij niet koud, ben ik dit niet te lang vergeten. Dan weet ik niet wat ik vanavond zong. Maar nu wil ik daar niets van weten. Want nu ben ik nog goed en bij en jong genoeg om even iets aan u te vragen. Mijn probleem is echt niet al te groot. Het gaat over mijn laatste dagen. Als u toeslaat, zo vlak voor mijn dood, wilt u een beetje

waarom gelijkt het ook. Maar laat aan mij een paar illusies en de liefde voor mijn dochter en mijn zoon. En één ding mag u zeker pakken, daarvoor ben ik nou eenmaal veel te laf. Misschien hoor ik daarom bij de slappe zak, maar ik smeek u, neem mij mijn dood.

angst af, zodat ik mooi en stil de wereld kan verlaten. Met een knipoog naar de mijnen, zonder angst. Meneer Alzheimer, valt daarover te praten. Want voor doodgaan ben ik levenslang het bangst.

0: Ja, dat was Joep over meneer Alzheimer. Een hele mooi liedje. Ja, meneer Alzheimer speelt ook een rol in dit probleem. Trump is aan het dementeren. En wie start deze oorlog? Dat is meneer Trump. Vergat al wat de consequenties waren, maar hij niet alleen. In 1973 was er ook een oliecrisis. En toen dacht men aan alternatieven. Dit was 53 jaar geleden. Denk er even over na. En dat was ook hier in Nieuw-Zeeland was er een probleem. Oké, het volgende van Joep, ook van dezelfde album, Ergens in de Verte. Het gaat over een platenfeestje. En hier komt Joep in.
1: Het leven is één feest. Alleen ik hou niet zo van feestjes. Vaak als ik de uitnodiging voor een feestje krijg, dan zie ik aan de uitnodiging al, oh, dit wordt weer een herfstpartij. Oftewel, veel eikels. En zal ik laatst een feestje in het Amstel Hotel, een feestje van mijn platenmaatschappij. Er moest een of andere nitwit omhoog geblazen worden. En dan gaat dat makkelijker in een 3-sterren ballentent met een ranzig frikadelletje bij Harry's Automatiek. En ik kreeg die uitnodiging, maar ja, ik ben dus allergisch voor alles wat om de showbusiness heen zit. Wat ik doe vanavond vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar al dat geneuzel eromheen, ik kan er niet tegen. Een platenfeestje is ongeveer het ergste wat erbij is. Ik zal proberen te omschrijven. Kent iemand van u Rob Oud? Nou, hou dat zo. Maar dat zie je daar maal 200. En daar schuilt ongeveer 200 keer het type Caroline Tensen tussendoor. Nou, het spijt me. Ik kan er niet tegen en ik hou er niet van. En ik ben heel katholiek opgevoed, dus ik kan goed liegen. Dus ik denk, weet je wat ik doe? Ik bel even naar de platenmaatschappij en zeg gewoon even dat ik niet kan. Dus ik bel naar die platenmaatschappij, maar wie neemt daar op? Die ene secretaresse. En dat moet ik u even snel uitleggen. Maar bij onze platenmaatschappij zit één secretaresse. Een kermis voor mijn hormonen, zou ik maar zeggen. Als ik haar aan de lijn heb, krijgen zelfs mijn veters een erectie. Ik kan het niet aan. Ik sta echt helemaal zo te bellen dan, helemaal zo. En dan komt mijn zoontje binnen en zegt, wat doe je papa? Ik bel. Ja, ik kan moeilijk zeggen, ik sta te faxen, weet je. En zij zei, nou Joep, ik heb ook geen zin. Maar kom dan heel even, dan gaan we daarna iets geks doen. Dus ik zei, oké, tot zaterdag dan. En ik leg neer en ik zeg tegen mijn vrouw, ik moet even naar een platenfeestje. Mijn vrouw, die kent me al een paar kwartier. Die zegt, jij naar een plaat? Ik zeg, ja, even mijn gezicht laten zien. Ja, ik kan moeilijk zeggen, nee, ik ga even lekker buiten de deur neuken. Ik bedoel, zo werkt dat toch niet? Ik weet niet, hoe lost u dat op, meneer thuis? Hè? Nee, ja, precies. Ja, dat zeg je niet, hè? Nee. Nou, dan zal je het ook wel niet doen. Anders zei hij het wel. Nee, maar ik heb dat ook. Dat zeg je niet, dat soort dingen. En daarbij, wij, mijn vrouw en ik, hebben ooit... Wij hebben ooit afgesproken, wij gaan niet vreemd. En mijn vrouw, die houdt zich daar ook aan. Weet je, dat zijn echt bij ons thuis. Ja, en ik word nooit gevraagd. Nee, maar dat zijn bij ons thuis. Zijn dat echt van die principes? Dat zult u misschien een beetje vreemd vinden. Maar wij hebben bij ons thuis altijd nog bepaalde principes. Zullen zeggen, nou, dat zal wel meevallen. Nee, dat valt helemaal niet mee. Wij, de vandhekjes, hebben nog altijd bepaalde principes. En nou, daar houden wij ons aan. Zo hebben wij meer principes. Dan moet ik even nadenken. Ik weet er nog geen. Bijvoorbeeld, als ik gedronken heb, dan rij ik geen auto. Dat is bij ons dus ook een principe. Als ik gedronken heb, dan rij ik geen auto. Daar valt ook niet over discussiëren. Of is er, ah, rij toch één. Nee. Ik rij niet, want ik heb gedronken gewoon. En dat hou ik vol. Is niet over. Gewoon, doe ik niet. Ja. Of moet ik hier wat gedronken hebben, maar in principe. Nee, nou sterker nog, ik heb niet eens een rijbewijs, maar als ik wat gedronken heb, dan wil ik nog wel eens een auto stappen. Ik werd laatst aangehouden, die agent zei, zo, gaan wij even blazen. Ik kotste hem in één keer helemaal onder. Echt zo, echt zo'n garnalencocktail in Brinta-vorm, zou ik zeggen. Groene golf, zou ik maar zeggen. Echt helemaal. Hij zei, ik zei, blazen, gek. Ik zeg, heb je geen gevoel voor humor of zo, ja? Even later moest ik weer blazen, zei hij, zo, je bent mooie rijbewijs kwijt. Ik zeg, ik heb niet eens een rijbewijs. Zat ik een paar maanden later voor die rechtbank, zei die rechter, ja, wat moet ik u nou afpakken? Ik zei, ja, kom maar.

0: dan mag ik een jaar niet met de trein. Maar om een... Om een lang verhaal kort te maken, ik was het aan het vertellen. Ik ging naar het feestje van de platenbas. Ik kom met Hans Hotel, alleen maar BMW's en dubbel geparkeerd. Kortom, het gaatje was binnen. Ik kom naar binnen en inderdaad alleen maar fout volk. Verkeerde brillen, Rolexen, fax in hun reet. U begrijpt wat ik bedoel, hè? Ze noemen zichzelf ondernemers. Echt vreselijk. Nou, en er helemaal in de verte stond mijn secretaresse. En ik daarnaartoe, maar onderweg werd ik getackeld door de vrouw van de directeur van de platenmaatschappij. En niets is erger dan de vrouw van de directeur van de platenmaatschappij. Dat is zo'n wijf, als je daarmee praat, dan wordt je schaamhaar automatisch kunstgras. Zo'n wijf, zo'n wijf. Zij is geen lid van de hockeyclub. Zij is de hockeyclub, zo'n wijf. Ik verdenk haar ook van een golden retriever en daar een boerenzakdoek omheen, ja? Nou, jeuk of niet? Nou, zo'n wijf. En ook zo'n wijf waar je dus voor de rest van de avond niet meer van afkomt. Dus je gaat met haar praten en op het moment dat je weg wil, zal ze even een verhaal afmaken. En het verhaal gaat of over de succesvolle man of over de succesvolle kinderen, want zelf heeft ze geen fuck meer meegemaakt sinds ze getrouwd is. Ondergrond ruft ze uit haar bek alsof ze s'nachts die twee Kroatische beren in bewaart. Daarbij praat ze ook nog zo, weet je wel, zo'n lama, zal ik maar zeggen, weet je wel. Schaffhausen noemen wij dat thuis. Gek word je daarvan. Ja, en zo lult maar door. En als je weg wil, even mijn verhaal afmaken. En hoe grof ik ook hoor, en ik kan grof worden, niks helpt. Op een gegeven moment zei ik, wat voor tampons gebruikt u eigenlijk? Ik kreeg gewoon het merk. Ik kreeg gewoon het merk. Ik bedoel, niets helpt. Is het waar dat het vrouwencondoom zoveel lawaai maakt? Ze zei, nou, ik luister als een doosje, maar ik hoor niks. Ik zei, nee, je moet wel aan het goede doosje luisteren, weet je? Niks zelfs. Ik zei, nou, lul, rustig door, maar ik geef een pissen. Ik zei, godverdomme, de pissen. Gaat achter me de deur open, even mijn verhalen maken. Ik denk, nou, is mooi geweest. Ik denk, hup, terugspoel je met die handel. Dus ik draai hem op. Dat hielp ook niet. Zegt, zo, je hebt ook een kleintje. Hup, dus dan dik. Ik zei, ik sta niet op de weegschaal, druk, maar die begreep ze niet. Ik zei, nou, één ding. Als jij nou je verhaal afmaakt, dan maak ik jou af. Op Rotterweg geweest. En ik naar mijn secretaresse. Maar ik was te laat. Er stond al een ander in mijn wijk te klussen, zou ik maar zeggen. Een of andere hele enge Veronica-jup. Dus een housebroek en dan ook nog een staart. En als ik dus ergens van ga schubben, dan is het dus van mannen met een staart. Mannen met een staart. Ik heb vanmiddag hier in de binnenstad rondgekeken. Zeker 1 op de 6 mannen loopt met zo'n tuttig staartje in zo'n hoofd. En die mannen zie ik dan ook 's ochtends bezig in de badkamer. Met zo'n elastiekje. Dat heeft gewoon nog om een boterhammetrommel gezeten. Want dat soort eikels zijn het. Gewoon geflipte leraren. En op een gegeven moment gaat natuurlijk dat elastiekje door de lucht. En dan moeten ze met die dikke reet onder de wasbak. Om te zoeken. Op dat moment komt een van de kinderen binnen. Zegt, wat zoek je, papa? Papa zoekt het elastiekje van zijn staart. Nou, ben je dan een lul? Of ben je dan geen lul? En als je nou een jonge gozer bent en je hebt zo'n ding, oké, maar het zijn vaak van die krasse knarren, hè? Met hier niks en dan toch nog... Maar weet u wat ik nog veel erger vind? Weet u wat ik echt nog veel erger vind? Dat zijn mannen met hier alleen een baardje. Dus hier een baardje, zo'n klein ringbaardje en op de wangen niks, weet je wel? Zo'n pratende kut, zou ik maar zeggen. God, weet je wat ik bedoel? Weet je wat ik bedoel? Ik heb daar een hele mooie zien zitten daar, hè? Ik kwam vanavond oplopen, ik dacht, kerel, ga naar huis. Ga naar huis. Dat wordt een moeilijke pauze straks, hè? Dat wordt toch wel, mag ik 2 koffie? Troost je met 1 gedachte, 1 ding is erger, dat is een pratende kut met een staart. Dat is nog. Maar goed, ik kwam dus bij mijn secretaresse. En ik was dus te laat. Ze waren heel intens samen. En ze gingen samen weg. Ik zei, wat ga je doen? Oh, we gaan nog even lekker housen in de It. Ik zei, wat zeg je? We gaan even lekker housen in de It. Ik zei tegen die oude lul, kijk maar uit. Dan fluoriseert de rozen al op je schouders. Daar. En ja hoor, die lama weer. Flikker op. Shoot hem niet erop.
1: Zo, dat was Jup met het platenfeestje. Oké. Waar hadden we het over? Oh ja, daar zijn we klaar voor. Dus, mark my words, we gaan afwachten. ik hou mijn adem niet in voor die 10 jaar, want volgens mij zijn we het over een jaar alweer vergeten. Dus, nu gaan we naar de volgende. En dat is ook weer van Joep. Dat heet Reclameleugens. En hier komt Joep van het Hek. Dat is van zijn album Scherven.
0: drankje. Het drankje wat hier gemaakt werd, vond iedereen lekker. Het was ook een lekker drankje. Het werd ook op ambachtelijke wijze gestookt. Het was een geheim recept van kruiden, van suiker, van brandewijn. In het begin. Later werd het niet meer ambachtelijk gemaakt, maar met een computergestuurde ketel. De kruiden werden vervangen door essences. Niet te verwarren met essenties. Hè? Chemisch nagemaakte stoffen in een computergestuurde ketel. Behalve in de reclame. In de reclame zag je nog zo'n grote roodkoperen ketel. En daarnaast stond dan zo'n gezellige likeurstoker met zo'n grote snor te lachen.